Schleswig-Holsteins beste Mix. In Schleswig-Holsteins beste